0: Vanuit de mooiste stad van de wereld.
1: Hey, Amsterdam!
0: 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.
2: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

De mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten nadel. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Vanuit de mooiste stad van de wereld, 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.
1: 24/7 Spice.

De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.

Dinsdag van 24/7 Spice. Goedemorgen, mijn naam is Patrick. Dit is de Spice Wake Up. Lekker je dag op starten met alleen maar goede tunes. Ik heb zometeen Rema, Taylor Swift en Kesha voor je na Animal

Lekker lachen met Kesha. Goedemorgen, dit is de Spice Week op dinsdagmorgen. 20 graden vandaag en regen komt er rond een uurtje of 3. Tot die tijd blijft het gewoon lekker droog. Ik heb Iris Star, kom maar eens direct voor je naar Olivia Rodrigo.

0: de mooiste stad van de wereld.
1: Hey, Amsterdam!
0: 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: 24/7 Spies met comma's van Ira Star. Ja, ik moet heel eerlijk zijn, ik ben super groot fan van Ira Star. Echt alle tunes die zij uitbrengt zijn gewoon meteen raken en hebben een goede flow. Je luistert naar Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Ik heb Topic Back in G zometeen voor je. Ook Running Up That Hill van Kim Petras draai ik zometeen voor je binnen nu en een paar minuutjes.
1: De Spies Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
6: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
5: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on.
1: De Spies Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
10: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
11: 24/7 Spies.

Sorry Papi van Topic, Becky G, 24/7 Spice. Goedemorgen, dit is je dinsdagmorgen. Lekker je dag opstarten met Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. En zometeen voor je Adela, Nicole Kidman, ook Coldplay, We Pray. Het wordt 20 graden vandaag, mooi dagje, maar wel wat regen rond een uurtje of drie. Dit is Kim Petras.

Ja, meer van dit soort throwbacks komen er donderdag tussen 11 en 2 bij 24/7 Spice. Live vanuit Scrummerlicious in Amsterdam-Noord. Wat een leuke dag. Dit is 24/7 Spice. Ik heb zo'n

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based

0: je uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over John Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxvlammen.nl.
5: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
6: Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

Shakira, Burna Boy bij 24/7 Spice. Lekker je dinsdagmorgen opstarten met Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Onderweg naar het werk met zometeen Akon, Beautiful. Ook Samuel Welte, Boom met Russo. Nou, Olivia Rodrigo en The Cure.

0: 24 Karat Golden, Ian Dior, Mood bij 24/7 Spice. Binnen nu en 3 minuutjes krijg je van mij muziek van Teddy Swims, Burnout Boy en ook zometeen Calvin Harris, One Kiss met Dua Lipa.
1: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omeleg, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelec vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelec weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelec, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelec. Get your egg on.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
8: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelec. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelec. Breakfast all day, every day.
14: Let's go. 24/7 Spice.

Baby Wow, Carol G met Judeline en Rusowski. Je luistert naar Amsterdam's nieuwste keuze voor hits, waar ik je af en toe even wil kennis laten maken met nieuwe tunes. Jordi Culas, Antoon en Boef.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Snooze? Nee, Scrabble! Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Scramblicious. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring.

0: Haverweg 18 in Amsterdam.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp.

0: actieropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de Jaap van Jumbo.
1: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
7: 24/7 Spice.

banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen, maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit achterna te lopen, toch laat ze altijd een raampje open. En een deur op een kier, maar ik bracht haar niets. Ik

0: Tijd Snap.
1: Het lieve snap van Rosalind op 24/7 Spice. Je luistert naar Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Als je blijft luisteren, binnen een paar tellen voor je. In ieder geval muziek van Roxy Dekker, Chris Brown en ook Shakira. Hoor je zo.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
5: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
4: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
5: Tropische groeten.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
11: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
13: 24/7 Spice, het station van...
14: What's up? I'm Doja Cat.
15: Hi everyone, it's David Guetta.
16: Hey, I'm Miley Cyrus.
17: 24/7 Spice.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaren.

0: Tolweg 18 in Amsterdam.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: En dan Team Spice zit op een rij. Bullshit vrij.
7: 24/7 Spice.

vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelek.com. Omelek, get your egg on.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle AV

0: €7,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Van Paverweg 18, Amsterdam Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
3: Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
4: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
5: 24/7 Spice. Het station van...
6: Hey guys, it's Rihanna.
7: Hi, this is Harry Styles.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: 24/7 Spice.

De mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten nadel. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7.

0: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
1: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
6: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10. Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy. Daalt de prijs van je TUI-Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Een avondje uit in Amsterdam. Met een echte VIP rockstar treatment. Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP Rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
6: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
7: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
6: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
8: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl
9: 24/7 Spice, Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Paverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
4: Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: €15 per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik heb het je wel even.
8: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
10: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
15: 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren. Vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten. Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Experience Refined Oriental Cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbosch in Amsterdam Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
11: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
12: 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
0: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Van Paverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
7: Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
8: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
0: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen...

0: Download de app en start met vinden.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
1: niet. Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
4: 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Maar wat kosten zeker?
1: €15 per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: die anders doet.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: 24/7 Sports. Extremely hot hits.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: MSN, Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
4: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Snooze? Nee, Scrabble! Scrambleicious. Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scrambleicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Scrambleicious. Meer dan 6 miljoen

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
3: Huh?
2: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: 24/7 Spice. Extremely hot hits.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Snooze? Nee, Scrabble! Scrambleicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scrambleicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scrambleicious. Papaverweg 18, Amsterdam Noord. Scrambleicious. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
7: Scrambleicious. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
10: 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: En, heb je de klus?
4: Nee, man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
0: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam, the place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
8: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wint van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.

0: Bijbels Bijbel.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Snooze? Nee, Scrabble!
5: Scramblicious.
4: Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
5: Scramblicious.
4: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
5: Scramblicious.
4: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring.
5: Scramblicious.
4: Van Paverweg 18, Amsterdam-Noord.
5: Scramblicious.
4: Van je vrienden van Overleg.
5: Get your egg on.
6: Scramblicious. Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Odido.
4: Scramblicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen.

Malcolm Todd, Earrings en 10 Spices op een rij. Bullshitvrij. Dinsdagmiddag, goedemiddag. De lekkerste throwbacks die hoor je natuurlijk ook hier op 24/7 Spice. Natasha Bedingfield en Unwritten nu.

Roxy Dekker in 10 Spices op een rij, bullshit vrij. Natuurlijk alleen op Spice. En de internationale Roxy Dekker, die in één keer hier is met geweldige hits, is natuurlijk wel Adela, oorspronkelijk uit Slowakije.

0: door merg en been. Ik was toen hopeloos verliefd en dat ging helemaal mis. Toen deze grote hit was, Louis Capaldi, Forget Me. Ja, 2022, dat weet ik nog goed te plaatsen. Inmiddels gelukkig weer helemaal happy in love. Met een nieuwe liefde. Nee, geen oude koeien uit de sloot gehaald. Dat zou verkeerd opgevat kunnen worden wat ik nu zeg. Anyway, dat waren 10 Spice Hits op een rij. Bullshit vrij. Zometeen weer lekkere Spice Hits. Asje staat voor je klaar. Teddy Swims, Temper City en Broederliefde. En natuurlijk meer info over, ja, die live-uitzending.
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel.
2: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
3: MSN, Nokia Ringtones, je eerste crush.
2: Huh?
3: En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op 2 van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
7: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
6: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
8: Tropische groeten.
9: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
3: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
10: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
11: 24/7 Spice.

Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice met Temper City en Self-Aware. Ja, ik heb het laatste documentaire gekeken dat zelfs vliegen en bijen een bewustzijn hebben. En zelfs die vervelende mug die om je heen zoomt. Durft nu echt geen insect meer te doden. Anyway, Koen van Tijn hier. Even op de plek van Werner Steenbergen, die lekker met vakantie is met zijn roedelhonden en zijn geliefde Suzanne. Ja, in Bella Italia. Geniet ervan. Maar hij mist wel iets heel tofs. Want komende donderdag zijn we live vanuit Scramblicious van 11 tot 2. Geven we gratis lunches weg. En de laatste kaarten voor Replay in Ahoy de volgende dag. En we hebben een special guest DJ, Sam de Wit van Replay. Donderdag tijdens onze live uitzending vanuit Scramblicious aan de Papaverweg in Amsterdam-Noord. Kom langs, kom dat zien. Win die kaarten. Stuur nu eventjes een DM'tje naar de 24/7 Spice Instagram met Replay Lunch. En dan maak jij kans. Dus @247Spice. En DM'tje naar onze Insta @247Spice met Replay Lunch.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: MSN Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op 2 van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
5: Snooze? Nee, Scrabble!
6: Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Van Paverweg 18, Amsterdam Noord. Van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
7: Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
10: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
11: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
12: 24/7 Spice.

Weather, the neighborhood of 24/7 Spies. Het station waar we in de neighborhood zijn in Amsterdam-Noord. Komende donderdag, ja, dat is over 2 dagen. En dan zijn we live uit vanuit Scramblicious aan de Papaverweg met guest DJ Sam de Wit. Zometeen meer info, nu Sabrina Carpenter op Spies.

Sorry, papi. Topic samen met Becky G. In 10 spices op een rij. Bullshit vrij, daar zit je middenin. Met die heerlijke van Olivia Rodrigo zometeen. The Cure. Mark Embers staat ook voor je klaar. En zometeen ook nog meer info over die speciale live-uitzending komende donderdag in Amsterdam Noord.

0: Mark Amber, Good to be. Dat waren weer 10 spices op een rij. Bullshit vrij. Op deze best wel aardige dag. Was even een klein regenbuitje vanmiddag. Uiteindelijk nu 20 graden in Amsterdam. Morgen ook nog redelijk warm. Dan duikelt de temperatuur naar beneden naar zo'n 15 graden. En vrij veel kans op regen. Maar ja, het is tenslotte ook oktober. Hey, donderdag hebben we wat leuks. Gewoon lekker binnenshuis. Live vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord aan de Papaverweg. Je maakt kans op de laatste kaarten voor replay. En gratis lunches. Stuur even snel een DM met replay lunch naar de Spice Instagram. Een DM met replay lunch naar de Spice Instagram. En je maakt kans. Zometeen Gowanus. Lekker zomers. Nog eventjes. BTS staat voor je klaar. En Taylor Swift hoor je ook met haar allernieuwste. En die heet Patient Zero. Zometeen.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: MSN, Nokia Ringtones, je eerste crush.
5: Huh?
4: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op 2 van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scramblicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
0: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren.

0: op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
4: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 spy staat.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Hey yo! 24/7 Spies! 24/7 Spies!

0: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10. Avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
2: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
6: 24/7 Spice.

0: July, empezó el verano. ¡Fuego!
1: Ja, ik had de laatste keer een wingman die wilde maar niet weggaan. Samuel Welton en Russo en boom op 24/7 Spice. Daar word je toch vrolijk van op de dinsdagmiddag. Gewoon even een feestje bouwen met 24/7 Spice. En Carol G nu.

0: Totally Spiced met Jonah Fraser, Little Kleine en Chirac. En For Life, beetje een jonge throwback. En over throwbacks gesproken, komende donderdag zijn we live. Tussen 11 en 2 vanuit Scrambleishes in Amsterdam-Noord. Met de Throwback Thursday Lunch en special guest DJ Sam De Wit van Replay. En we geven de laatste kaarten weg voor het jubileumconcert van Replay in Ahoy. Komende donderdag. Enige wat je moet doen om erbij te zijn en misschien wel die kaarten te winnen is eventjes een Replay Lunch. Nu DM'en naar 24/7 Spice, Replay Lunch. DM'en naar 24/7 Spice, onze Instagram. Justin Bieber staat voor je klaar. Zometeen Carol G. Kulas. Samen met Antoine Boef, voor je ook zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: MSN, Nokia Ringtones, je eerste crush. En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleishes in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleishes. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
3: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleishes. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scrambleishes. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Scrambleishes. Meer dan 6 miljoen eieren

0: Amsterdam.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Scrap Malicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Extremely hot. 24/7 spies.

Zo, even gevoelig uit laten lopen. Deze tot het gaatje. Antoon en Boef en Kulas. En 100 tranen op 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Koen van Tijn hier. Eventjes op de stoel van Werner Steenbergen. Die heerlijk op vakantie is op dit moment in Bella Italia. Doet hij goed. Hey, maar wij gaan ook wat goeds doen. Komende donderdag tussen 11 en 2 live vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord. Papaver weg. Jij maakt kans op gratis lunches en de laatste kaarten voor het jubileumconcert van Replay. Sam de Wit is co-host, is guest DJ komende donderdag. En het enige wat jij moet doen is eventjes naar ons een berichtje sturen. Een DM'tje op Instagram. Replay Lunch. Replay Lunch in een DM op Instagram. En mogelijk ben jij de komende donderdag bij met een gratis lunch. En kans op kaarten voor Replay. Je mag ons natuurlijk ook gewoon een appje sturen via 24/7spice.com. Via onze WhatsApp 24/7spice.com. Zometeen een nieuwe ronde. 10 Spices op een rij. Bullshitvrij. Ik ben er morgen weer om 4 uur. Morgenochtend natuurlijk lekker wakker worden met Patrick van der Hoek. En nu die geweldige van Adela. Dit is Ain't in L.A.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
5: Hey, ik ben

0: ideeën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
3: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
4: 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld? Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan? Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
10: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
11: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
10: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
11: Tropische groeten.
0: 24/7 Spice.
12: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.

0: MSN Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24-7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24-7 Spice. DM nu snel @247Spice. Spies op Instagram met de tekst Replay Lunch.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
8: 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: Vanuit de mooiste stad van de wereld, 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
1: 24/7 Spice.

MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.

0: 20 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
1: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
3: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
1: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
6: Al dus het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.

0: SN Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
5: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
4: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
6: Tropische groeten.
7: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen?
13: Drakentemmen in het Verre Oosten?
14: Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Op Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
15: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
16: 24/7 Spice.

0: Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
2: Anna.

0: MSN Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24-7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24-7 Spice. DM nu snel @247spice. Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
10: 24/7 Spice, het station van...
11: What's up? I'm Doja Cat.
12: Hi everyone, it's David Guetta.
13: Hey, I'm Miley Cyrus.
14: 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
3: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
2: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over John Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl. En dan 10 spice hits op een rij. Bullshit vrij.
9: 24/7 Spice.

naar de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: MSN. Nokia ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
6: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
5: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
6: Tropische groeten.
7: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Hey. Zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: 24/7 Spice. Het station van...
15: Hey guys, it's Rihanna.
16: Hi, this is Harry Styles.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: 24/7.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice.

0: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
1: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
7: 24/7 Spice.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: MSN Nokia Ringtones. Je eerste crush. En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
3: Hey!

0: ideeën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
8: 24/7 Spice, Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.

de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush.
1: Huh?
0: En natuurlijk replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, Zonneplan.
9: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost. Waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
10: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
11: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
12: 24/7 Spice.

naar de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.